0: cosa bezzeg. Ratel die van Louvet in Tjardabon. Het had zich aan je muzikaal als orkan won. Het ziek bij jaar ook al contrast met God vakken won. Als dat het te gek. Ratel die van Louvet in Tjardabon.
1: A folytatásban Baranyai István és Cigányzenekara muzsikál. Tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk a hírek után. Tartsanak akkor is velünk!